0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ah, mijn rug.
14: Beweeg.
13: Hé, wat? Huh?
14: Ik ben het.
13: Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
15: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT-inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Online en

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
14: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddy Odijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddy Odijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en ga daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 104.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please-principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.

Jazeker, de Neue Deutsche Welle. 1982, Spider Murphy Gang hoorde u daar voorbij komen. Skandaal in Sperrbezirk, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ga zo voor u draaien ook. We gaan lekker door met Zerver Larsson. Midnight Sun.

0: En dat waren ze de Rolling Stones, 1966. Mother's Little Helper. Ja, en helpt u die moeder ook nog wel eens?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte verzameling uit 2002 met Paul Simon. Father and Daughter.

0: Father and Daughter, Paul Simon. Een lied over een vader en dochter. Ik ken dat. Ik heb ook twee dochters.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Deze, Tom Walker.

0: Hij laat het licht aan. Leave a light on. Tom Walker. Alweer 2018 deze opname.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandstalig. Bert Solo. Je laat mijn hart dromen. Dansen.

0: Ja, zo hebben we ook de nieuwe Nederlandstalige muziek hier in het programma. Deze van Bert Solo. Je laat mijn hart dansen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1995. En ja, Anywhere is...

En zeker de mooie muziek van Enya, het jaar 1995. Anywhere is de titel van de plaat. Dan heb ik een blik op de klok en dan zie ik dat wij richting het half uur gaan. Dat gaan we doen met muziek van de band Lucifer. Margriet Eshuis en Henny Huisman, onder andere leden van de band. We gaan naar 1977. Het Self Pity

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum de Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

80 was dit LTD samen met Jeffrey Osborne. Shine On, de titel van de plaat. LTD, wat trouwens staat voor Love, Tenderness en Devotion. Het is maar even dat je het weet. Hedendaagse muziek hier zo. I said, ooh, turn the lights off.

0: De muziek van Kato samen met John. Dit was Turn the Lights Off. Nou, we laten de lichtjes lekker aan, hoor. Want we willen wel graag zien wat we aan het doen zijn.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met de band October Country. Nou, wat ze over hun meisje zingen nou? Ik zou het niet durven te zeggen. En als ik het zou zeggen, dan zou ik het ook niet menen natuurlijk. My girlfriend is a witch. Wat me zeggen over je meisje, dat het een heks is. Klinkt niet aardig, hè?

0: Oude meuk van October Country uit 1968. My Girlfriend is a Witch.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Maak een sprongetje, we gaan naar 2001. Atomic Kitten, You Are.

0: Uit 2001, de muziek van Atomic Kitten. You Are, titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werk hier van Emma Jane. Red Shoes heet het. Ik moet gelijk denken aan rode schoentjes. Iets van zo'n attractiepark in Brabant, hè? Dit is Andere Koek natuurlijk. Lekkere muziek in het programma.

0: Leuke nieuwe plaat van Emma Jane. Dit was Red Shoes.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellen bij die?
0: Ja, hou ook zo. 2015, deze van Singala. Easy Love.

Love, de titel van de plaat, kwam uit het jaar 2015. En dan werpen een blik op de klok en dan zien we het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, zo gaat dat, hè. Het was weer een uurtje lang bond op uw radio het toestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar staat de rest daarvoor. En voor het overige rest van u nog een hele fijne dag toe te wensen. Vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1971 met The Shocking Blue en Blossom Lady. Daar nog een nieuw werkje van Robbie Montero, Leven Lang. En we hebben nog wat tijd over, dus we pakken een instrumentaaltje uit de vorige eeuw, uit de jaren 50 van de vorige eeuw om precies te zijn. Trio Johnny Holshuizen, Jilly Jilly, Mr. Sandman en nog meer een hele medley van hits. Ja, Johnny Holshuizen is ingezet. Later werd hij bekend onder de naam John Woodhouse. Daar laat ik het bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Zon en Breugel.
18: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
17: Radio
18: SNB
17: 107.5 FM.
18: En overal via radio snb.nl.
17: Radio
18: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.
12: Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nune. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Zon en Breugel.
17: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio
17: SNB
16: 107.5 FM.
17: En overal via radio-snb.nl.
16: Radio
17: SNB.

0: 1979 van de vorige eeuw. En wat een plaats. Roxy Music. Met Brian Ferry en Angel Eyes.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

Het was die overredelijke Spider Murphy Gang. Skandaal in spermuziek beginnen we deze show mee. Vriendelijk welkom terug naar de voltooid verleden tijd in The Middle of the Road Show. Please.

is er toch dat ene kleine schuursponsje geweest. Die dat ene kleine tikje heeft bezorgd op een gegeven moment. Dat is mooi voor de grafische werk. Diana Warwick, misschien heb je haar stem herkend. En Detroit Spinners, je weet wel, de jongens van Working My Way Back to You, Babe of Cupid. Hadden nog wat meer in de mars in de jaren

Ik weet niet of het waar is, het verhaal dat Herman Brood was ooit vanwege zijn drugsgebruik een inbraak ergens in een huis pleegde. Vervolgens een piano zag staan en dacht, hé, lekker stukje muziek maken. En toen, juist, was hij de Sjaak, volgens ingewijden. Nou, het zal. 1981, een beetje NL. Jongens, een groep die toen razend populair was Doe Maar.

Het was al vorige van No Time for a Tango, weet je nog, eind jaren 70. Wat een leuke tijd! Ook kwam je een fijne van achter de keukengordijnen tegen. Vandaag was het Henny Vrienden met Ernst Jans en de rest van de federatie als Doe Maar. Het oktober van 1981 hoorde je, nou, Small Lift.

0: Kees de Knecht. Middle of the Roadshow.
1: Hallo, kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen.
2: Nou, ik mag het zeggen, ik heb er verstand van. Jawel, ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel, maar ik moet eerlijk zeggen...

Ja, een hele hoge stem, hè? Philip Bailey! En mooi is waar. Oh, een iets diepere stem, hè? Oh, wat een stil, hè? Maar niet alleen, natuurlijk de hele club compleet. Earth, Wind and Fire, EWF en...

ingeschakeld en dat jij ook een onderdeel bent van de show. Ik neem je even mee terug naar mijn trouwjaar, 1983. Ik ben nog steeds gelukkig. Ja. De film Octopus van James Bond. Mooi nummer, joh. Winter Coolidge is het all-time high.

winkel, weet je wel. Ik werk in een winkel, al mijn geld op de weg hier. Al alles ligt hier op de straat, joh. Ik ga rapen. Ik morgen pas beginnen met. Het geld liggen hier voor het oprapen, hè. De Worker, Fischer Z, middle of the road, tjoe. Lekker schuur op je motor. Een soort van Easy Rider. Bald the Wild, Steppenwolf.

Mooi technisch hoogstandje, deze opname. Goeiedag. Die gasten van Abba, die proberen alles uit, hè? Dubben, dubben, nog eens een keer dubben, overdubben en nou ja, we kennen het. Eagle, wat een mooi nummer. Terug in de middel van de roadshow. Nee, niet de Eagles. Er was er maar één, dat was een Eagle. Ja. En die waren van Björn, Benny, Anna en Frida. Ja. Pak die radio eens even lekker vast. Niet besmettelijk, hoor.

niet zoveel nodig. Een beetje brood, een beetje water en de rest volledig elektrisch. Hè. Eerst in een beetje krachtstroom, 380 volt of zo, of hoger. En de zaak die blijft functioneren. De Free Electric Band hoorde je muziek van Albert Hammond in jouw Middle of the Road Show. Ik heb hier een man die eens van die leuke, gezellige, lieve krullen had. Ja, en die zei, ik kan zingen. En dat kon hij ook wel, maar... Zullen we zijn naam maar noemen? Gordon. Het was

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde. En na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud en vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3:00 vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl. Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Oh, wat een avond, een nacht, een dag, wat je maar wilt. Ja, de plaat is 2 keer uitgekomen en wij kiezen dan voor de re-release voor ons basisjaar. Oh, what a night, daar begonnen we mee met dit programma. De Bouwval Wees, welkom de Four Seasons. Daar begonnen we dus mee voor degenen die het nog niet door hadden. We hebben weer een jaar in de centrale vizier staan. Het jaar dat er een aantal hits waren in Nederland. Ook het jaar dat er van alles en nog wat gebeurde. Zoals er een Boeing ontplofte boven Lockerbie. Ja, dat jaar, weet je dat nog? Iran en Irak leggen de wapens neer in dit jaar. En er is de eerste internetcontact met Amerika in dit jaar gebeurd. Nou, dat is toch al een heel tijdje geleden, denk ik. Hè? Ja, dat is... Nou, er was ook een top 10 in dat jaar. Ik zal eens even kijken hier in Nederland. Op nummer 10 stond Sam Brown met haar Stop. Een hele mooie plaat. En The Wonderful Tonight van Eric Clapton stond op nummer 9. 8 was voor de Pasadena's met Tribute, Ride On. En Toto stond op nummer 7 met Stop Loving You. The Only Way Is Up van Yes. En de Plastic Population stond op nummer 6 dat jaar. En 5 was voor Push It, Salt and Pepper. 4, Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant. Een hele mooie plaat vind ik in ieder geval. En Nothing's Gonna Change My Love For You. Het zoelige Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros stond op nummer 3. Dan Bill Medley en Jennifer Warrens uit de film Dirty Dancing stond op nummer 2 met I Had The Time Of My Life. En de nummer 1 van 1988. Was voor Womack en Womack en Teardrops. En die gaan we nu eventjes niet draaien. Maar wel Gerard Joling. En zijn hit dat jaar.

Ja, ken je dat? 15-7 channels en nothing's on. Ja, dat kennen we tegenwoordig ook wel, hè. Ik weet niet hoeveel tv-zenders we tegenwoordig allemaal hebben. En uiteindelijk is er dan ook niks, maar dan niks op tv. Maar één oplossing natuurlijk, hè. Ja. Je hebt dat oude kastje dat nog in de hoek staat. Genaamd radio, dat zet je aan. Zet je hem op ons en dan hoor je gewoon heel de avond, heel de nacht en heel de dag lekkere muziek. Onder andere deze van de George Baker Selection. Mañana, mañana, mi amor.

0: eigenlijk met zo'n trillende stem nog een keer, hè?
1: Mariana,
0: oh Mariana,
1: Mariana,
0: mi amor. Iets in de hoogte zou ik zeggen.
1: Mariana, Mariana, mi amor.
0: De George Baker Selection in zijn geheel, totaliteit. En Mariana, Mariana, mi amor. Dat uitkwam ergens in 1976, ja. Wel een heel tijdje geleden. Terug dan naar ons basisjaar 1988. Op 17 november van dat jaar wordt Nederland als eerste Europese land aangesloten op het Amerikaanse wetenschappelijk computernetwerk NSFNet, zoals het toen heette. De Nederlandse internetprovider Piet Berensma, systeembeheerder bij het Centrum voor WIS en Natuurkunde, was vanaf het begin van de jaren 80 bezig met voorbereidingen voor het internet in Nederland, dat in het begin vooral traag en erg duur was om dat te bezitten. En op dit moment is het dus niet meer zo duur, niet meer zo traag en zelfs mobiel te bereiken. Dus heel Nederland heeft voortaan G4, G5 of weet ik wat het tegenwoordig is. En ja, daar is niets meer omheen te komen. Maar in 1988, op 17 november om precies te zijn, waren wij een van de eerste die connected waren met Amerika.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nune. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Award. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

een beetje Amerikaanse muziek mag ook wel eens, hè. Uit 2013, Kenny Chesney en When I See This Bar. Nou, we hebben hier in de studio geen bar. Een hooguit een tafel waar een andere mengtafel en zo allemaal op staat. Maar niet echt een bar waar je aan kan hangen. Dus laten we maar gauw doorgaan met het volgende nummer. Trouwens, die Kenny is eigenlijk een leuk plaatje geweest. Dat een hit is geweest in Amerika in de Billboard Country hitparade. Maar hier in Nederland kennen we het eigenlijk niet. Maar toch een leuk plaatje om zo eens een keer lekker te draaien hier in het programma De Bouwval van vandaag.

Ja, ja. Niet alleen Prins heeft een plaatje over een rits gemaakt, maar ook onze eigen Bette Stijgenpijp. En dit was hem, de rits. Even kijken, 1988 was het ook het jaar van de oorlog tussen Iran en Irak. In 1988 accepteerde Iran een door de Verenigde Naties opgelegde staak het vuren in de oorlog die het land sinds 1980 voerde met buurland Irak. Want op 22 september 1980 begon president Saddam Hussein van Irak een oorlog tegen zijn buurland Iran. Vanuit een motief van grootheidswaanzin begon hij dat. En de angst van het overslaan van de Iraanse Islamitische revolutie van 1979 die Iran toen had. De revolutie in Iran werd geleid door de Shiiten, de grootste islamitische bevolkingsgroep van Iran, waarvan ook veel gelovigen in Zuid-Irak woonden. Hussein was bang dat de Shiiten in zijn land het in opstand zouden komen en net als in Iran een greep naar de macht zou doen. Een derde van de bevolkingsgroep van Iran zijn de Koerden en die in het noorden leven van Irak. En die net als de Shiiten in het zuiden onderdrukt werden door de Soenieten.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Hadden we in het begin van het uur nog die ene groep uit Volendam. De George Baker Selection was dit. De andere groep uit Volendam, BZM. En La Prima Vera uit ons basisjaar 1988. En over 1988 gesproken, dit was toen ook een knoeper van een hit.

De Stranglers en... zo heette het dan, hè? Nog een keer voor degene die het nog niet door hadden. Dus. 1977 was het een hitje voor de Stranglers. Something Better Change op de radio. En we hebben het de hele tijd al met je over 1988. Daarin kwamen een paar hele mooie platen tevoorschijn. Dadelijk hebben we er een waar ik een beetje over getwijfeld heb. Van zal ik hem nu wel? Zal ik hem nu niet draaien en zo? Maar ik doe het toch gewoon. Ik zit toch een beetje aan het eind van het eerste uur voor vandaag. Dus draaien we maar gewoon voor je uit. Ja, je kan het al een beetje aan mijn stem horen. Het is een hele lange plaat. Het duurt meer dan 6 minuten. En ik vind het zo'n mooie plaat dat ik hem toch gewoon ga draaien. Maar niet voordat ik heb gezegd dat bijvoorbeeld op... nou, wat zal het zijn geweest? Moet ik even goed kijken. 4 april 1988. In ons basisjaar dus. Het derde Nederlandse tv-net de lucht in ging. De derde publieke zender van Nederland. Officieel ging hij de lucht in op 4 april 1988. En toen heette het dus Hilversum 3. Ja, dat heet ook een radiozender volgens mij. Maar tegenwoordig is het NPO TV3 geweest. Ik weet het allemaal niet. Maar over die plaat trouwens even terug te komen. Waar ik het met je over had. Die zo lang duurde en die ik zo mooi vind. Misschien heb je het al herkend. The Dire Straits uit 1988. En The Brothers... in arms. These mist-covered

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Sonnenbreugel is er momenteel een bijzondere expositie Translucians in Asbest van kunstenaar Bert-Jan Harenbol te bewonderen. Tot en met donderdag 4 juni zie je in 5 unieke sculpturen van asbest op sokkels van Afrikaans hardhout. Door het speciale ontwerp komt de prachtige doorschijnendheid van het asbest op een bijzondere manier tot leven. De expositie is dagelijks te bewonderen tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Sonnenbreugel. En laat je verrassen door licht, vorm en vakmanschap.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft 2 vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekend met je Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet van Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
14: SMB
2: 107.5 FM.
14: En overal via radio-smb.nl.
2: Radio
14: SMB.

Je had ook nog een Engelse formatie met dezelfde groepsnaam, maar dit is de Nederlandse versie daarvan, Diesel. En dit was de Nederlandse Diesel met Cement uit ons basisjaar 1988. Het jaar van de Palestijnse staat in ballingschap dat opgericht wordt. Het is ook het jaar dat Al-Qaeda opgericht en de Space Shuttle gaat voor de tweede keer. Ja, hij wordt opnieuw gebruikt. Dan gaat hij de ruimte in. Dat gebeurde er in 1988. En ook Godly and Cream met A Little Piece of Heaven was een hit in 88.

Queen en This Could Be Heaven for Everyone. Als je gewoon blijft luisteren, kunnen we dat misschien wel een beetje waarmaken. TV uit, ramen dicht, deuren sluiten, telefoon van de haak of uitgezet. Want... En dan luisteren we gewoon naar de radio. Met de heer Freddie Mercury, die dan schreeuwt dat het voor iedereen is. En ik wens ook iedereen dus welkom bij het programma. Dit is het tweede uur alweer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours en Do You Love Me. Ik had het in het begin van het programma al gezegd dat er een heel hoop plaatjes waren. Nou ja, in ieder geval die plaat van Jennifer Warrens en Bill Metney die heel hoog scoorde in 1988 door de film Dirty Dancing. En deze kwam ook weer terug in de lijsten door die film Dirty Dancing, want deze plaat kwam daarin voor. Trouwens, 1988 ook een fantastisch jaar voor PSV. Ze wonnen de landstitel en de Europa Cup 1 in 88.

Surfing USA. Ja, het is weer zover, 1988. En dan heb ik het over de Billboard Hot 100 lijst van 1988. We gaan eens kijken wat er aan de overkant van de plas allemaal te doen was in 1988. Op hitniveau en hitgebeuren. Op nummer 10 van dat jaar stond Steven Winwood met Roll With Me. 9 was voor Brad en Hands to Heaven en Could Have Been van Tiffany op nummer 8. 7 was voor Belinda Carlisle, Heaven Is A Place On Earth and So Emotional van Whitney Houston stond op nummer 6 in 1988. In de Billboard Hot 100 lijst. Dan Guns N' Roses op nummer 5 met Sweet Child of Mine. En Never Gonna Give You Up van Rick Astley stond op nummer 4. George Harrison had een nummer 3 notering in de Billboard Hot 100 over 1988 met Got My Mind Set On You. En niet te vergeten In Excess op nummer 2 in 1988 met het prachtige en fantastische Need You Tonight. Dan de nummer 1 in 1988 in de Billboard Hot 100 lijst, die hier in Nederland ik heb hem niet gezien in ons top 10 lijstje, maar het was toch een aardige hit hier in Nederland ook. Op nummer 1 in 1988 in de Billboard Hot 100 was George Michael en Fate. Nummer 10.

Jess.

0: Cause I gotta have faith.
1: Tot een hele grote hit aan ons basisjaar 1988. En in Amerika stond het dus op nummer 1 van het jaar 1988. George Michael en Fate. En eigenlijk heel dat jaar ging eigenlijk wel een beetje over dit soort prachtige, leuke, feel-good plaatjes. Want Bobby McFerrin die had ook een hit in 88. En wel met het ondergetekende plaatje Don't Worry, Be Happy. En het werd ook nooit eens nagedaan hier in Nederland door Johnny Camaro. Zo uit mijn hoofd verteld en gezegd. Maar nu eerst Bobby McFerrin.

Het had zo'n beetje uit ons basisjaar 1988 kunnen komen, maar dat is het niet. Het is 2 jaar later. 1990 bracht Charles D. Lewis deze plaat uit. De Soca Dance. En het is ook weer zo'n blij, happy de peppy plaatje waarvan je denkt van, ach, dat had best in 88 kunnen zitten. Jawel. Nou, deze plaat niet. Nee, deze plaat komt uit 1996. Onze eigen Frans Bauer, die was zo jaloers op Julio Iglesias dat hij er een medley over heeft gemaakt.

Debbie Gibson. Een van die dames die in de 80e jaren werelds waren. Zoals je nu Britney Spears. Dat is ook alweer een beetje verleden tijd. En dat soort dames had. Zoals toen in de 80e jaren waren deze dames wereldberoemd. En we gaan eens kijken naar de films die uitkwamen in 1988. Die je op het witdoek zou kunnen gezien hebben als je in die tijd naar de film bent gegaan. Ja. Tegenwoordig kan je ze beter op DVD of online demand en dat soort dingen kijken. Maar toen in de film, toen in, op het witte doek in Nederland, was onder andere Fish Called Wanda. En Dangerous Liaison was ook een van die films van Stephen Frears die op het witte doek te zien was. Die Hard dan, de eerste uit de reeks, kwam in 1988 voor het eerst uit hier in Nederland. Maar ook Mississippi Burning was een van die films die hoge ogen scoorden in 88. Rain Man dan, over een film die hoog terecht kwam in de lijsten van de films. En The Last Temptation of Christ. Ik heb hem wel eens gezien. Mijn mening is, hou ik even voor mezelf. Dan The Unbelievable Likeness of Being. Dat was dan wel weer zo'n interessante, aparte film in 1988. En als laatste ook nog uitkwam in 1988, was A World Apart. Dat waren de films uit 1988. En we gaan even terug naar de muziek uit dat jaar 1988. We hebben er al een aantal gehoord. En dan denk je van, oeh, wat waren dat toch leuke plaatjes uit dat jaar. Nou, dit is er weer zo eentje. Uit 1988, een van de succesvolle hits van Toto. Dit is Mushanga. MUZIEK

Nou, heb ik eigenlijk iets te veel gezegd over deze plaat? Denk ik niet, hè? Taito en Mushanga. En op basisjaar 1988. En ik neem even afscheid van je, want het zit erop voor vandaag. Hey, ik zou zeggen, veel plezier en tot de volgende keer. Doei! Oh ja, dit is Andy Gibb en An Everlasting Love. Tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Online

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
7: Een hoogtepuntje uit de jaren.

Afternoon Delight. Een uurtje lang heerlijke muziek voor je. Met Muda, 5 tot 9. Nederlandstalig, jazeker. Afke Romein en Daan. Woorden, Control, Alt, Delete. Ja, dat is uit 2023. Woorden, Control, Alt, Delete. Zo moet je het zien. Maar eerst Shirley Bassey. En This Is My Life, oftewel het

Afke Romein en Daan worden Ctrl-Alt-Delete. Hoor je ook nog eventjes tussendoor? Ja, gezellig. Dacht het wel. Maakt het nog veel gezelliger. Deacon en G. Donovan zijn meteen. Ride or Die. Dat is even een rare titel, maar ook een goed nummertje. Dat komt helemaal goed. Maar eerst Harris en...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nunewil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Award. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Franstalig Gerard Joling en André Hazes blijf bij mij. Dat moet je wel even doen hoor. Ondanks het feit dat ik het draai. Hè. Er komt veel meer goede muziek als je van Engels houdt. En wat zeg ik als je van disco houdt helemaal. Want die connection ga ik zo meteen draaien. Met Easy to Say. Niet Easy to Stay, maar Easy to Say. Hè. Laten we het wel lezen. De rollator discoplaat.

discoplaat van The Connection en Easy to Say was dit. De laatste discoplaat voor deze keer. En dan krijg je Edies Italo. En Megan Morrison met Man on the Moon. Hoorde je daar weer voor?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen strobreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische Zaken staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: was Andrew Gold met die prachtige Never Let Her Slip Away uit 78. Een heerlijk romantisch nummer over een man die zo verliefd is dat hij zijn vriendin het liefst met secondenlijm aan de bank vastplakt, zodat ze nooit meer wegglijdt. En misschien wel even leuk om te vertellen dat Freddie Mercury stiekem meezong in het achtergrondkoortje van deze plaat. Haha. Zo, dan ben je ook weer op de hoogte van een leuk feitje, toch? Welkom bij de show. Het is tijd op deze dinsdag. Ja, de dagen zijn weer op van vrijheid. We gaan richting de zomer. En we gaan het weer doen met platenprak vandaag op deze dinsdagmiddag. Mijn broer is erbij.
1: Middag.
0: En we knallen er lekker tegenaan. We blijven in het fantastische hitjaar 78. En we trekken de liefdessfeer nog even flink door. Maar dan met een flinke dosis glitter en pompende discobeat. Over wie hebben we het dan? Nou, John Paul Jong met Love is in the Air uit 1978. Welkom bij de show.

0: Ze sprongen in hun pakjes, dansten over het podium. Je zou er bijna spierpijn van krijgen. De Dolly Dots met een motiverende jaren 80 kraker. Don't give up uit 1983.
1: De beste gouden ouwe. Hoor je in het programma.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

bij het horen van een accordeon spontaan de neiging krijgt om een biertje te bestellen en Polonaise in te zetten. We rollen die biervaten de studio uit en maken plaats voor een man die een grootsheid is in het theater. Wie is dat? Freddie Mercury en Great Pretender.

heerlijke Franse stokbrood erbij. En dan luisteren naar deze muziek van Dave Dansee met een uit 75. Natuurlijk heet hij officieel Wouter Otto Levenbach. Tijd om eventjes alles te veranderen, want dit nummer was eigenlijk bedoeld als grap om te spotten met de domme discomuziek en alles wat eromheen ging. Maar het werd per ongeluk de ultieme volkslied voor iedereen die weigert volwassen te worden en ruzie wil met de buren. Ouders in de kast, bier in de hand, hier zijn de Beastie Boys. Fight for your right.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Best de moeite waard om het te bezoeken.

0: wel zeggen, een lekker nummer hoor. One Day in Your Life van Anastasia. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Je kunt altijd een plaat aanvragen. info@renevanelst.nl. Maar eerst even dit.
1: Bij Platenprak met René van Elst duiken we vandaag iets dieper in de muziekgeschiedenis.
2: Een verhaal, een hit en het bijzondere moment dat deze dag maakte.
1: Een verhaal, een hit en het bijzondere moment dat deze dag maakte.
0: In 1964 nam Marianne Faithfull het nummer As Tears Go By op. Het lied werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards samen met manager Andrew Long Oldham. Op dat moment stonden de Rolling Stones nog bekend als ruige ritme en bluesband. Toch was As Tears Go By een lekker rustig, melodieus en melancholisch nummer. Manager Oldham besloot daarom het nummer niet direct door de Stones te laten opnemen, maar door de toen pas 17-jarige Marianne Faithfull. Haar breekbare stem gaf het lied een bijzondere sfeer. En de single werd al snel een grote hit in Nederland. Wat veel mensen niet weten is dat de tweede toekomstige leden van Led Zeppelin meespeelden op deze opname. En dat waren Jimmy Page en John Paul Jones. We luisteren nu naar, natuurlijk, As Tears Go By.

Michael Jackson liet hier voor het eerst zijn legendarische moonwalk zien. Billie Jean uit 1983. Dan gaan we even naar deze. Bob Dylan en Just Like a Woman.

Bruce Hornsby en The Rains met die gigantische hit The Way It Is uit 1986. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Platenprak zit erop, maar morgen tussen 1 en 2 zijn we gewoon weer bij je terug met nieuwe platen, nieuwe artikelen en dat soort zaken. Je kan altijd even op de website kijken, www.popmagazine.nl. Daar staan alle artikels heel uitgebreid. Dan gaan we even naar 79. Toen scoorde Donna Summer een monsterhit met de stromende Hot Stuff. Donna mixte hierop de vertrouwde discobeat met een flinke, scheurende rockgitaar, terwijl ze vurig zingt dat ze op zoek is naar wat heet spul om mee naar huis te nemen. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nunewil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4 uur 's middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
6: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Laat je tijdens de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Award. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SMB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
3: SMB.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Delicious Alignment. Weet je wat een lineman is? Dat is iemand die de telefoonlijn en elektriciteitslijnen herstelt na een flinke storm in Amerika. Want die hangen ze aan luciferhoutjes, zeg ik altijd maar, aan de bomen. En dan waaien ze lekker stuk. Nou, handig is dat. Maar ja, hebben ze wel werk natuurlijk, hè? Dekker Radio van start met Smokey Sings. Hey, ABC. We gaan terug naar de jaren 80, toch?

nummer van 2 jaar terug. Ineens is die afgebroken. En zo is Miss Montreal, die er zet er gewoon even het mes in. Geef me het leven. Bekker Radio gaat naar 2005. Dat is een tijdje geleden dan. Ja, Jamiroquai. Prima groep hoor. En een heel apart nummer is dit. 7 Days. In sunny June was het maar zover.

Heb vertrouwen in me, zegt ze. In het Italiaans, hè? Vrij vertaald door Dekkerijen. Jawel. Laura Pausini. En een nummer uit 2000. Ja, we gaan gauw verder, want ik heb deze nog klaar. Oh, en die andere nog. Oh, jeetje, zeg, ik mag wel opschieten. Dan moet ik nog een liedje zingen ook. Sing a song heet deze. Nou, dat doe ik dan maar niet, hoor. Hier is Earth, Wind and Fire bij Dekkerradio.

0: Knalboom uit. Gonnie Baars uit 1967. Lekker oud zeg. Alle leuke jongens. Wat een mooi liedje was dat. Leuke tekst en leuk gezongen. We gaan nog even kijken of we op weg kunnen naar het halve uur.
1: I don't wanna be alone. Where is my baby?
0: Dit is Eartha Kitt.
1: I don't wanna be alone. Where is my man?
0: En die heeft een man kwijtgemaakt. Where is my man, zegt ze.
1: I

0: stemmen. Where is my man? En Dekker gaat schakelen met Studio 2, want Bibe Barkie zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dekker Radio.
1: Dadelijk na het half uur in
0: Dekker Radio.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Award. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

eerste van de drie na het half uur is Len Berry. En een 1, 2, 3'tje uit 1966. Stok en stok oud. Shaka Dekkers nog een 2 in de rij van 3. Met Nightbirds gaan we naar de jaren 80 toe. En de dag van vandaag is niet vergeten, want we hebben daarna de Secret Rendezvous. Say the Word is de titel.

twee jaar terug. Secret Rendezvous heet deze groep. Say the words. Welk woord weet ik niet hoor. Geen idee. Misschien wel finally of zo. Je weet het nooit. Hier is Alan Clark. Afkomstig uit Nederland. Ja, goede muzikant hebben we in Nederland hoor. En dit is er een van. Luister maar.

0: Der Udo aus Deutschland, ja? Udo Jürgens.
1: Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
0: Mit 66 Jahren, ja, 1977. En in het Nederlands was die door Franklin Kennedy op de plaat gezet. Die ga ik ook nog wel eens draaien. Die man heb ik goed gekend trouwens. We gaan luisteren naar een Amerikaanse groep. Guess Who, raad eens wat. Ze zingen over Clap for the Movement. Een Amerikaanse DJ die heel beroemd was in Amerika.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde en na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
14: En overal via radiosmb.nl.
13: Radio SMB.
15: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
16: Living on a dream.
17: Dit is Studio 45.
18: Lex de Groot.
19: Mag ik weer van u voorstellen?

met z'n drieën. En begin jaren 90 hadden ze twee grote hits al vast te pakken. Dat was met I'm Too Sexy en Don't Talk, Just Kiss. We hebben het hier natuurlijk over Rides at Fred's. Dit was een hele fijne voor hen. Uit 1996, Living on a Dream. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1985. Het werd de eerste single van hun zesde studioalbum, dat heette Crush. En het was het laatst geschreven nummer voor het album en de band wilde het nummer eigenlijk schrappen. Maar bandlid Martin Cooper overtuigde de rest om het toch op te nemen. En het werd een groot succes. Orchestral Maneuvers in the Dark. En het fijne So In Love. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor twee uur lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen ook een leuke uit 1997. Het werd toen de opvolger van de gigantische hit Barbie Girl. En dan hebben we het natuurlijk over Aqua. Zometeen Dr. Jones. Maar eerst een nummer afkomstig van een zeer succesvol studioalbum. Shango heette dat. En dat is afkomstig van Santana. Dit is Hold On.

En zowel werd de derde single van het tiende studioalbum, dat heette X, van deze Kylie Minogue. En het nummer komt in 2008 uit en stond in 2012 nog eens op een album, namelijk The Best of Kylie Minogue. En de zangeres schreef het nummer zelf, maar wel in samenwerking met Greg Kurstin en Karen Poole. En dat zijn zeer succesvolle songwriters, want ze hebben al muziek geschreven voor Adele, Sia, Foo Fighters, Paul McCartney, Lily Allen, David Guetta en de Sugar Babes. Wauw dus, die fijne voor Kylie Minogue uit 2008. Studio 45, dat wil zeggen dat we ook een egeltripper voor jullie hebben meegebracht. En LXXL, dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik je 3 hits achter elkaar ga spelen van 1 artiest of groep. En je krijgt dan ook de biografie mee. En die staat vandaag in het teken van de band Genesis. Straks in deel 2, 3 grote hits achter elkaar van die jongens. En op het einde van de show is het tijd voor de LXXL. En dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1978. Ik heb voor jullie Jeff Wayne meegebracht met The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen neem ik je mee naar 1988 met de derde single van zijn gelijknamige tweede studioalbum dat hij in dat jaar uitgebracht heeft. En dat heet Hold Me In Your Arms. Rick Astley is onderweg. Maar eerst naar 1995. Toen kwam deze single uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontving voor Children dan ook in meerdere landen gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste positie. Robert Miles overleed trouwens in 2017 veel te vroeg op 47-jarige leeftijd. Dit is Children.

plaat werd oorspronkelijk uitgebracht in augustus 2009, maar groeide vanaf pas veel later uit op legendarisch internetfenomeen. Het verscheen namelijk op de EP Turbo Love en daarna officieel als single uitgebracht pas in augustus 2009. Maar in 2017 werd dan het nummer viraal gebruikt onder video's waarin mensen of objecten surrealistisch door de ruimte zweven en tollen. Toen werd het ook een hit voor Back Raiders en dat geweldige Shooting Stars. En als je de videoclip van deze plaat of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, ja, je weet het misschien al. Ik heb ze gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Zo vind je dat bijvoorbeeld ook de Ego Tripper terug, ik had het er net al over, Genesis, de Lex XL, Jeff Wayne met The Eve of the War en een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show. En je kan dus naar Studio 45 luisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. En als je het nog niet moest hebben gedaan, liken of volg de pagina misschien ook meteen. ABBA nam Dasha Mother Know op tijdens een gure winterdag in februari 1979 in de Polar Music Studios. Het nummer werd de eerste song op de A-zijde van een single waarin Björn de leadzang voor zijn rekening nam. De twee heren van de band, Björn en Benny, zijn bij het schrijven van de song trouwens duidelijk geïnspireerd door de rock'n'roll vetkuiven uit de jaren 50. Zometeen die fijne Dasha Mother Know. ABBA is voor jullie onderweg. Maar eerst naar de hitparade van 1984. Uiteraard geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En afkomstig van het album Temple Dulu. Dit is een

komt ze van hun debuutalbum Fantastic. Wham, uiteraard. Uit 1983, Bad Boys. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. We hebben nog een vol uur te

Onze egotripper, die krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Genesis. En op het einde van deel 2, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik hem vandaag mee naar 1978. Met Jeff Wayne en The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan van mij in de albumversie te horen. En dit uur nog naar 1997. Met de eerste en enige hit van The Verve hier bij ons. Bittersweet Symphony is gebaseerd op de instrumentale versie van The Last Time van de Rolling Stones, gespeeld door de Andrew Luke Oldham Orchestra. En omdat er op voorhand niet om toestemming is gevraagd, moet de band uiteindelijk alle royalties afstaan om het nummer uit te mogen brengen. De single werd desondanks een grote hit. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die. Direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio
0: SNB.
13: Deze 2 fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
14: Radio. Alex de Groot.
15: Zo goed, manneke.

Het werd in 1985 de enige hit voor deze Killing Joke hier bij ons in de Lage Landen. Love Like Blood. En het nummer is afkomstig van hun vijfde album, dat heette Night Times. De zanger, Jazz Coleman, heeft de naam trouwens bedacht nadat hij in een sketch over de Tweede Wereldoorlog van Monty Python, Killing Joke, hoort langskomen. Zo eenvoudig kan het gaan. Killing Joke dus, Love Like Blood uit 1985. En daarvoor gingen we terug naar 1990. Als eerst in deel 2 van deze Studio 45 kreeg je John Farnham van mij te horen met That's Freedom. Deze single is trouwens te vinden op het album Chain Reaction dat 3 grote hits weet te produceren. Want buiten That's Freedom staat bijvoorbeeld ook You're the Voice op en In Days to Come Chain Reaction. John Farnham is trouwens een ex-zanger van de Australische Little River Band. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog steeds, een klein uurtje. De leukste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie dus nog een klein uurtje gezelschap houden. Met bijvoorbeeld, niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komen ze eraan, de jongens van Genesis. Want zij zijn deze week onze egotripper. Ik heb dan de biografie van jullie klaarstaan. En 3 grote hits achter elkaar. En op het einde van die deur, de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag naar 1978. Jeff Wayne en The Eve of the War. En ik speel die plaat dan straks in de albumversie. In 1987 werkte Bananarama met het destijds succesvolle producers trio Stock Aitken en Waterman samen. Het resultaat was onder andere het nummer wat je zo dadelijk van mij krijgt te horen. Love in the First Degree is voor jullie onderweg. Nadat we naar 1990 zijn gegaan. Een One Day Fly voor de Laas. Dit is het leuke. There She Goes.

La Fuente 2024 hier in Studio 45, Ratata. En hij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Genesis. En die band werd opgericht in 1967 in Londen door leerlingen van de Charterhouse School. De oorspronkelijke bezetting bestond uit zanger Peter Gabriel, toetsenist Tony Banks, de gitarist Anthony Phillips, bassist en gitarist Mike Rutherford en de drummer Chris Stewart. Het debuutalbum From Genesis to Revelation verscheen in 1969, maar kende weinig succes. In de vroege jaren 70 ontwikkelde Genesis een progressieve rockstijl met lange composities en uitgebreide live-optredens. Albums als Nursery Crime uit 1971, Foxtrot uit 72 en Selling England by the Pound uit 73 zorgden ervoor dat de band een vaste plaats kreeg binnen de progressieve rockscene. Tijdens concerten stond Peter Gabriel bekend om zijn theatrale kostuums en personages. In deze periode verschenen nummers als Watcher of the Skies, I Know What I Like en later The Carpet Crawlers. In 1975 verliet Peter Gabriel de groep. Drummer Phil Collins nam daarna de rol van leadzanger over. Met albums A Trick of the Tail en Wind and Wuthering bleef Genesis succesvol, terwijl de muziek geleidelijk toegankelijker werd. In de jaren 80 groeide Genesis uit tot een van de grootste rockbands van dat moment. Albums als Duke, Genesis en Invisible Touch brachten hits voort zoals Mama, Land of Confusion, Invisible Touch en Tonight, Tonight, Tonight. De groep combineerde pop- en rock-invloeden met elektronische elementen. Naast Genesis bouwden Phil Collins, Peter Gabriel en Mike Rutherford ook succesvolle solo-carrières uit. Rutherford richtte daarnaast de groep Mike and the Mechanics op. In 1996 verliet Phil Collins de band en werd vervangen door zanger Ray Wilson, met wie Genesis het album Calling Out Stations uitbracht in 1997. Daarna werd het lange tijd stil rond de band. In 2007 kwam Genesis opnieuw samen met de tournee Turn It On Again met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford. In 2021 en 2022 volgde nog een reunietournee onder de naam The Last Domino Tour, waarmee de groep opnieuw optrad in Europa en Noord-Amerika. Onze egotrippel voor vandaag. Dit zijn de jongens van Genesis.

1983, Mama, daarvoor uit 1978, Follow You, Follow Me. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1986, The Land of Confusion. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Genesis. Want die jongens zijn deze week onze ego-tripper. En er is een Spotify-playlist. Ga daarvoor naar het account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 de ego-tripper-playlist terug. We gaan zo meteen naar 1973. Ik heb een hele fijne plaat voor jullie uitgezocht van First Choice. Die band werd opgericht in Philadelphia. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun grootheid Dr. Love. Maar hun grote doorbraak was in 1973. En het is afkomstig uit hun gelijknamige album dat ze destijds hebben uitgebracht. Armed and Extremely Dangerous. Zometeen die hele fijne voor First Choice uit 1973. Maar eerst naar 10 jaar later, 1983. Toen waren daar uit de televisieserie en gelijknamige film die ook later werd uitgebracht, Fame, The Kids from Fame. Ze hadden een hit gescoord met Starmaker, maar ook met deze, High Fidelity, Kids from Fame.

0: werd destijds de tweede single en is de titeltrack van hun gelijknamige 13e studioalbum Clouseau en Dans uit 2001. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil wel zeggen dat we dus nog wel de Lex XL voor jullie hebben. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL een Spotify-playlist terug te vinden. Onder de account van Lex, de Groot Studio 45, vind je daar dus ook die fijne lijst terug van de Lex XL. Ik neem je vandaag mee naar 1978. De openingstrack van Jeff Wayne's muzikale interpretatie van A.G. Wells' klassieke roman uit 1898. The War of the Worlds was de eerste science fiction roman over dit onderwerp en vertelt het relaas van een journalist die een invasie van buitenaardse wezens weet te overleven. Het iconische gesproken intro werd ingesproken trouwens door acteur Richard Burton. De herkenbare zanglijnen werden gezongen door Justin Hayward en dat was de leadzanger van de Moody Blues. Ik laat jullie met Jeff Wayne's The Eve of the War 1978 en je hoort hem nu in de albumversie. Nog veel plezier met de rest van de jocks. Maak er een fijne week van en dan zijn we volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang. No one would have believed.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
6: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
11: I have to make you understand
12: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
11: What did you say?
12: The harvest.
13: The harvest. The harvest.
14: Welkom bij The Harvest, aflevering 67. Ik ga vandaag iets ouds draaien uit 1954 en ook iets nieuws wat pas net uit is. Maar al het andere wat ik ga draaien, dat heeft te maken of is afkomstig uit 1967. Want dat jaar zal centraal staan, deze uitzending. Ja, voor mij is 1967 toch echt wel een soort van legendarisch jaar waar ik zo graag bij was geweest. Maar ja, goed, dat kan niet, want toen was ik nog niet geboren. Waarom was 1967 zo belangrijk? Nou ja, een aantal iconische albums zijn toen uitgekomen. Als eerste noem ik de Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar ook die gele bananen LP van de Velvet Underground. De Doors die kwamen met hun eerste werk. En ja, zo nog wel meer. Het was ook de Summer of Love dat jaar. Dat is in dat jaar geweest. Ik begin met zo'n iconisch album. Hier is Pink Floyd met Astronomy Domain, afkomstig van hun debuutalbum A Piper at the Gates of Dawn.

De meeste psychedelische muziek die kwam uit Californië, maar dit bandje uit Engeland, dat mocht er toch ook wel wezen. Pink Floyd die maakte volkomen vernieuwende muziek en dat klonk totaal anders. Hè? Dat liedje van net dat heeft een hele andere akkoordenopbouw, structuur, heel origineel. Alle grenzen werden weer verder verlegd. En Pink Floyd werd op dat moment geleid door Syd Barrett. Alleen of de combinatie van psychedelische middelen, LSD, drugs, in combinatie met Syd Barrett, of dat nou zo'n goeie was. Ja, het heeft even heel goed gewerkt voor de muziek. Maar daarna is hij er zelf toch wel aan onderdoor gegaan. Is hij helemaal schizofreen geworden. En helaas is dit ook het enige album waarop hij te horen is. Als volgende nu, net hoorde je de nieuwe garde. Maar nu gaan we even terug naar de oude garde, de Monkees. Die waren in 1966 begonnen in Amerika. En die waren eigenlijk de best verkopende band van dat moment. En het was gewoon een schaamteloze kopie van de Beatles. Maar ja, wel een kwalitatief hele goede schaamteloze kopie. En ze huurden ook de beste songwriters in om liedjes daarvoor te schrijven. En dat leverde ook echt prachtige muziek op. Luister hier maar naar Daydream Believer. Een liedje dat voor vandaag één van de drie ankerplaten is. Liedjes van artiesten die ook in mijn vorige uitzending zaten. Ja, en de twee anderen die langs gaan komen, die zijn van de Beatles en van de Rolling Stones. Want in 1967 kon je daar natuurlijk ook niet omheen. MUZIEK

0: Popmuziek was alomtegenwoordig geraakt in 1967. Maar er was nog wel een beetje een scheiding tussen de oudere mensen en de jeugd. Iemand die popmuziek niet ontgaan is, dat was Leonard Bernstein. De beroemde componist van West Side Story. En ook nog wel van meer klassieke muziek. En ook nog de dirigent van de New York Philharmonic. En in 1967, in april, heeft hij een documentaire gemaakt. En op televisie is die vertoond. En daarin zegt hij wel wat interessante dingen over popmuziek, want hij ging eens onderzoeken hoe dat zit. Ik heb hier een paar zinnen van hem eruit geknipt.
1: For a long time now I've been fascinated by this strange and compelling scene called pop music. I say strange because it's unlike any scene I can think of in the history of all music. This music raises lots of questions, but right now for openers, here are the two that concern me most. One, why do adults resent it so? And two, why do I like it? I think this music has something terribly important to tell us adults, and we would be wise not to behave like ostriches about it. Besides, as I said, I like it.

0: Wij zijn
1: Radio SMB.
0: Programma gemist of nog een keer terugluisteren? www.radiosmb.nl.
1: Zon en Breugel. 107.5 FM.
0: SMB.
2: Waterloo Sunset van The Kinks. Leonard Bernstein erkende als zeg maar een van de eerste serieuze muzici hier de artistieke waarde van popmuziek. En het was ook een van de eerste keren dat popmuziek op televisie werd gepresenteerd als echt een kunstvorm. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het ook wat meer werd geaccepteerd als een belangrijk maatschappelijk cultureel fenomeen. En dit was dan april 1967. Toen hadden de Beatles nog niet eens Sgt. Pepper's uitgebracht. Dat gebeurde in mei, één maandje later. Ja, Sgt. Pepper's is misschien wel het belangrijkste album wat er ooit gemaakt is. Niet dat je dat kunt meten en niet dat je daar ooit overeenstemming zult over krijgen. Maar dit vormt echt een mijlpaal in de popmuziek. De Beatles waren al steeds bezig geweest de grenzen steeds verder te leggen van wat je muzikaal kon en ook hoe je het kon opnemen. Geïnspireerd onder andere door Pet Sounds van de Beach Boys. En die grenzen die hebben ze op dit album nog verder verlegd, met allemaal ook wisselingen van toonsoorten erin. Maar het mooie ervan van de Beatles is dat je het eigenlijk niet eens eraan afhoort. Wat vooral opvalt voor mij dan, is de schoonheid. Ze zoeken ook altijd die schoonheid van die muziek. En ook al wordt het ingewikkelder, dat helpt eerder dan dat tegenwerkt. Door de roadmanager is dit album ook wel een beetje genoemd The Culmination of Our Acid Days. Dus er zitten toch ook wel wat psychedelische invloeden in. Dit album werd meteen, dat sloeg in als een bom. Op de Amerikaanse radio werd de hele dag niks anders gedraaid. Andere programma's die werden leeggeruimd en dan gingen ze gewoon integraal dat album draaien. Misschien niet het laatste nummer, A Day in the Life, want die werd gezien als te veel drugs beïnvloed. Maar het werd gezien, het werd gehoord. En het zorgde er ook voor, wat al hele tijd aan de gang was, dat popmuziek echt die erkenning kreeg als kunstvorm. En niet alleen de popbladen gingen nu over kunst en dan dus ook popmuziek schrijven, maar bijvoorbeeld ook de Vogue en de Playboy. Een van de liedjes op dit album van de Beatles is For the Benefit of Mr. Kite. En die ga ik draaien. En let vooral op het zinnetje: A splendid time is guaranteed for all.

0: Radio SNB.
1: Leuk dat je luistert.
2: Zo rond 1967 begon het Songfestival wel zo ongeveer net zo groot te worden als die finale van een WK-voetbalwedstrijd. En Engeland die had altijd vanaf de zijlijn gestaan bij dat Songfestival, maar nooit gewonnen. Maar zij vonden natuurlijk dat zij veel beter waren dan de rest van Europa. Dat sprak natuurlijk voor zich. Nou, in 1967, toen ging de BBC zich daar eens een keer mee bemoeien. En toen hebben ze misschien wel het meest kitscherige nummer geselecteerd wat er tot dan toe voorhanden was. Sandy Shaw met Puppet on a String. Opzettelijk juist alle euro-muziek-clichés erin verwerkt. En wie weet kon je daar wel mee winnen. Nou ja, dat lukte dus ook. En dat zette daar meteen ook de stempel op wat ze voor de rest zouden gaan inzenden. En ook wat Europa begon te volgen. De typische songfestivalmuziek. Gelukkig.

0: bedste mens, det bedste mens.
1: Ja, het was nog lekker daar bij Indonesië even.
2: Ja, maar ik vond, maar ik vond eigenlijk dus, vond het duur.
1: Als dat vond ik ook.
2: Ik vond, ja, ook zou duur. Ik Chris ook zeggen. Ik zeg, ik vond het te duur voor wat ik nasi, kreeg.
1: Nou, daar ben ik helemaal mee eens.
2: Ik vond het, ik zal er zelfs even langs rijden. Als het er is, zal ik het even zeggen.
1: Ik vond het ook echt duur.
2: Ik vond het
1: echt.
2: Het gaat me niet om het geld.
1: Prijs-kwaliteit verhoudingen.
2: Ja, maar er zat er volgens mij geen banaan bij.
1: Nee.
2: Heb je banaan?
1: Nee.
2: Het hoort er wel bij.
1: Nee.
3: Bij het
2: kom op. Godverdomme, wat een gezuiver zak van jullie altijd over. Het is ook nooit niet goed.
1: Bananen.
2: Onstage.
4: We doen die We're Just the Band meteen achteraan. Dat is onstage.
2: Oké, ja.
4: We're Just the Band.

crowd. This is something like I've never seen before.

0: We were four guys that I met Paul and said, do you want to join me band, you know? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all.
1: Een serie van 5 radioprogramma's over de Beatles. Across the Beatles Universe heet het. We gaan de productie maken met 2 fanatieke Beatles-fans. Just van Straat en Frank Zwijnenberg. We beginnen met Frank. Frank, hoe is jouw Beatles-verslaving ontstaan?
2: Ja, in de jaren 60, 63 eigenlijk. Ik zat op de lagere school en wij hadden een Engels jongetje in de klas. Uit Liverpool. En ik meen dat zijn vader bij Philips werkte, maar die ging met enige regelmaat een paar dagen terug naar Liverpool. Maar zij lieten mij toen de single I Wanna Hold, She Loves You horen.
3: Stop.

Jump over.

0: we were four guys that I met Paul and said, do you want to join me band, you know? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all.
1: Welkom luisteraars bij deel 1 van een serie van 5 over de Beatles. Across the Beatles Universe, en dat gaan we doen. We gaan wel maken met Just van Straten en Frank Zwijnenberg, 2 overtuigde Beatle-fans. En de eerste vraag aan Frank is, hoe is het zo gekomen, Frank?
2: Ja, hoe is het zo gekomen? In 1963 was dat. Ik zat op de lagere school. We hadden een Engels jongetje in de klas uit Liverpool. Zijn vader, en ik meen dat hij bij Philips werkte, die ging regelmatig terug naar Liverpool, maar die nam ook muziek mee. En zij lieten mij de She Loves You horen en ik was meteen verkocht. Dus daar is het ontstaan. En ja, later ontdekte ik de diepgang in de muziek. Sommigen die ontkennen dat, maar voor mij, wat echt mij aansprak, waren de onverwachte akkoorden, de ladde vreemde tonen, het gebruik van een sextinterval. Met name de 2 klanken die ze vaak gebruiken, kenmerkend voor hun muziek. En ik speelde toen ook al af en toe op een trommeltje. Was ik ook wel begeisterd door Ringo Starr. Met name omdat het een linkshandige drummer is die op een rechtshandige kit speelt. En het verschil wat je daar dus in hoort is dat bij een rechtshandige drummer de accenten op de linkerhand liggen. Mm-hmm. En bij een linkshandige drummer op de rechter. Maar hij speelt het dus.
1: Okay.
2: Dus met zijn rechterhand eigenlijk niet de accenten. Dus dat is wel grappig. En David Grohl van de Foo Fighters zei ook, zonder Ringo zouden de Beatles nooit geklonken hebben zoals wij ze nu kennen. En en van de Beatles ben ik eigenlijk een groot fan van John Lennon. Dus dat even in het kort.
1: Oké, okay. En je hebt gekozen voor het nummer In My Life, zie ik, hè, van de LP Rubber Soul.
2: Ja, dat nummer dat vind ik echt heel bijzonder. En John Lennon heeft dat nummer geschreven thuis. En dat lukte allemaal niet. En op een gegeven moment wilde hij het eigenlijk weggooien. Want het was meer een beschrijving van een busrit die hij van zijn huis naar door Liverpool centrum maakte. En op enig moment heeft hij het nummer toch weer opgepakt. En heeft hij, zeg maar, wat we nu kennen als In My Life geschreven. Nog niet helemaal goed. Heeft hij Paul zijn inbreng ingevraagd. Later is er wat discussie over ontstaan. Wie nou de grootste inbreng had. Ja, je kunt het al raden. John zei het is mijn nummer. En Paul zei ja, maar ik heb het meeste geschreven. Wat John weer ontkende. Nou, ze hebben wat onderzoek gedaan naar de muziek en de teksten in het nummer. En dat geeft aan, de AI, dat het toch wel een nummer van John Lennon is. Dus ja, hierbij het nummer uit 1965, In My Life.

0: mooie keuze van Frank. En we gaan nu naar nummer 2 toe. De Beatle-fan nummer 2, Just van Stratum.
1: Ja.
0: En vertel jij maar hoe het gekomen is.
1: Ja, dat zal ik doen. Ik zal me eerst even introduceren. De meeste mensen in Zonnebreugel die kennen Frank wel. Mijn naam is Just van Stratum, geboren en getogen in Eindhoven, 68. En mijn connectie met Zon is enerzijds dat ik jou ken, Arnoud, al heel lang.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk. Ja. We deden ook een passie voor muziek. Gaan gemiddeld of regelmatig naar concerten. En anderzijds ben ik 12 jaar bij de Rotary hier in Zon geweest. En heb ik me daarvoor ingezet. Nou ja, dat. En hoe is het zo gekomen? Nou, thuis hadden wij nog niet een bepaald aantal platen muziek waar wij nog vrolijk van werd. Klassiek, Duitse slagers, James Last. En ik was 12 jaar. Dat praten we over 1970, toen ik mijn vriendje bij de ouders van mijn vriend in de straat kwam. En daar in de platenkasten keek. Maar die had platen van de band, Boudewijn de Groot, Pink Floyd en de Beatles. En dan heb ik het over de laatste 3 LP's van de Beatles. Dus de Witte Dubbelaar, Abbey Road en Let It Be. Dat was mijn eerste kennismaking. En ik was volkomen verkocht door die muziek. Die greep mij aan. En heb toen meteen voor mijn verjaardag een cassette recorder gevraagd om muziek op te nemen. Daarna wil je natuurlijk alle muziek hebben. Ik heb ook 1972 Radio Veronica. Draaide toen een hele dag Beatle muziek. Dat was heel bijzonder. Zoveel mogelijk opgenomen. En uiteindelijk word je lid van de fanclub. Je gaat naar bijeenkomsten. Dan heb je alle platen, legale platen. Dan wil je ook de witte LP's, ofwel bootlegs, wil je hebben. Maar daarvoor moest ik toch echt naar Amsterdam. Een paar keer per jaar naar het Waterloopplein. En daar kon ik ze wel krijgen. En uiteindelijk de ultieme reis is natuurlijk naar de bakermat van de Beatles. Liverpool, waar Frank ook is geweest. En in 1984 was daar mijn eerste bezoek. Hele vieze, depressieve stad, hoge werkloosheid. Sinds 2008 is dat culturele hoofdstad van Europa geworden. Heeft een enorme facelift ondergaan. Echt de moeite waard voor iedereen om een keer te bezoeken. En volgend weekend ga ik daar weer naartoe voor de 30ste keer.
0: Oh, samen met mijn
1: bonuszoon en goede vriend Oscar. Ja, om hem onder te dompelen in het Liverpool van de Beatles. Goed. De verrijking, de variëteit en originaliteit van de songs is geweldig. Ik vind ook dat ze zich iedere keer weer opnieuw hebben uitgevonden. En ze zijn een inspiratiebron voor velen. En ik heb er heel veel, zowel nationale als internationale vriendschappen overgehouden. Het nummer wat mij, het eerste nummer wat mij bij is gebleven was het nummer Across the Universe van de LP Let It Be. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje dromerig nummer, geschreven door John Lennon. Met de woorden J. Guru Deva in de krijg je daar te horen. En dat betekent eer aan de hemelse meester. En die was geïnspireerd door de Maharishi Yogi. En ik stel voor dat we naar het nummer nu gaan luisteren. Across the Universe.

0: hear the screams, shouts, yells, cheers. Listen to the crowd. This is something like I've never seen before.
1: Welkom bij deel 5 van de serie Across the Beatles Universe met Frank Swijnenberg en Just van Stratum. En we gaan vandaag bespreken 1969-1970, de laatste periode van de Beatles. En we beginnen met Frank. Wat heb je gekozen, Frank, als openingsnummer?
2: Ik heb het openingsnummer Here Comes the Sun van George Harrison gekozen van het album Abbey Road uit 69. En het jaar 69 was voor de Beatles een heel moeilijk jaar. Er waren heel veel juridische en zakelijke verschillen. Het werd steeds meer een bedrijf dan een vriendengroep die muziek maakte. Nou, er waren een paar redenen voor. Het Get Back project, wat ze voor ogen hadden, mislukte op dat moment. Yoko Ono vormde steeds meer een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van de groep, vond men. En de leden gingen allemaal een beetje hun eigen weg. En nou ja, George Harrison, een gevoelige jongen, die heeft op een gegeven moment een afspraak met de groep laten gaan. Een soort spijbelen vond hij het. Hij is op bezoek gegaan bij zijn vriend Eric Clapton en die was wat aan het spelen. Een deuntje en wat neuriënd en wat woorden zingen. En toen dacht hij, verrek, dit is een mooi begin voor een nummer. En later heeft hij dat bij een vriend op het platteland, waar zijn spanningen een beetje verdwenen, heeft hij dat afgemaakt, dat nummer. Het uiterst ongewone maatsoort in de bridge is geleend uit de Indiase klassieke muziek. Nou, daar was George zeker een fan van. Mm-hmm. Het gaat in een opeenvolging van een 11/8 naar een 4/4 naar een 7/8 maat. Dan zou je zeggen, dat is lastig spelen, maar bijvoorbeeld Ringo die had daar geen enkele moeite mee. Mm. Die kon dat feilloos daarin schakelen. Ik vind het allermooiste nummer van John Lennon. Dat is natuurlijk persoonlijk.
1: George
2: Harrison.
1: Ja.
2: Dus Here Comes the Sun.

0: Ja, de beurt is aan Just om zijn belevenis te vertellen over 69-70.
1: Dank je. Het volgende nummer is denk ik minder goed bekend bij de luisteraars. Het nummer is Hey Bulldog. Dat is 1968 opgenomen. En werd pas begin 1969 uitgebracht op het album Yellow Submarine. De gelijknamige animatiefilm werd medio 68 uitgebracht. En vlak voor hun vertrek naar India om te gaan mediteren heeft John Lennon dit nummer geschreven. Speciaal ook voor Yellow Submarine. En het nummer heette eerst Hey Bullfrog. Dat betekent brulkikker. Maar tijdens de opnames begon Paul McCartney in één keer te blaffen. En vonden dat eigenlijk wel zo grappig. Maar dus de titel veranderde in Hey Bulldog.
2: Ja, geestig.
1: Ik vind het echt een geweldig goed nummer. Het gaat nergens over, maar ik vind het een ondergewaardeerd nummer eigenlijk. De opname van dit nummer waren overigens de laatste, waarbij de Beatles met z'n vieren in de studio waren. Zoals Frank al eerder aangaf, in de jaren die volgden was de nieuwe vriendin van John Lennon, Yoko Ono, een vast onderdeel van het gezelschap geworden. En dat gaf wel eens de nodige spanning op. Maar goed, laten we luisteren naar Hey Bulldog.

0: Ja, we gaan naar dit mooie nummer. Was voor mij een nieuw nummer, Just. Complimenten. Hmm. En we gaan nu verder over Yoko Ono. Daar heeft Frank een aardig nummer bij verzonnen.
1: Ja, nou niet alleen Yoko hoor, ook John. Nee?
0: Oké.
1: Okay. The Ballad of John and Yoko, een single uit 1969. Dat geheel gaat over de gebeurtenissen rond het huwelijk van John en Yoko. En toen John dit had geschreven, is hij ermee naar Paul gegaan. En die Paul die had eigenlijk wel zijn twijfels over het nummer, want hij zingt op een gegeven moment iets over Christus. Christus. En dat verhaal dat kennen we natuurlijk uit de jaren in Amerika. Dat heeft natuurlijk zoveel ellende gegeven. Maar ja, John zegt, je kunt me wat, dit blijft staan en ik ga het zo zingen. Ja. Nou, okay. Paul heeft geholpen het nummer af te maken. En het typische was ook dat George en Ringo helemaal niet betrokken zijn bij het nummer. Want Paul die doet achtergrondzang, die drumt, die bast en speelt de piano. En daar kom ik straks nog even op terug bij het volgende, over het andere nummer. Maar op een gegeven moment zegt John tegen Paul zo van, zeg Ringo, een beetje sneller graag. Zeg maar op. Paul tegen John zegt, oké, George. Ja. Dus toen was de sfeer in de band al best wel goed. En, ja, maar volgens George Martin maakte John met dit nummer zich definitief los van de Beatles. En was het eigenlijk het begin van het einde.
2: Is ook alleen op single uitgekomen.
1: Alleen op single, ja. Maar goed, The Ballad of John and Yoko.

0: bedrijf in 1969 met de keuze van Just, Come Together.
1: Come Together, ja. Van het album Abbey Road uit 1969. Nummer geschreven door John Lennon. Geïnspireerd door eigenlijk twee personen, Timothy Leary en Chuck Berry. En Timothy Leary was een persoon in de jaren 60 die... was een psycholoog, Amerikaans schrijver, en was een voorvechter voor legalisering van LSD. En die had een nummer nodig voor zijn campagne. Dat heeft John Lennon toen geschreven, Come Together. Maar die Timothy Leary moest zijn campagne voortijdig staken. Want die werd gearresteerd wegens bezit van marihuana. Niet heel verrassend, maar goed. En uiteindelijk het tekst van het nummer had heel veel overeenkomst met bepaalde teksten van het nummer van Chuck Berry, You Can't Catch Me, uit 1956. En nou, dat is een hele toestand geweest, maar uiteindelijk heeft men een schikking getroffen. Met de afspraak dat John Lennon een paar nummers uit de catalogus van de uitgever van Chuck Berry zou opnemen. Dat heeft hij ook gedaan op een solo-album later, in Rock'n'Roll heet dat, in 1975. Toen het nummer klaar was, voegde John Lennon nog een soort overdub aan zijn zangpartij, met een kleine vertraging van het intro. Dat zul je daar ook horen als je de plaat of het nummer hoort. En hij begint het nummer met Shoot Me. En je hoort alleen Shoot, want Me wordt overstemd door de baspartij. En die woorden kregen natuurlijk een profetische lading in hindsight, toen John Lennon vermoord werd op 8 december 1980. Het nummer Come Together.

0: met Frank gaan we eens even praten over de invoering of de invloed van Ringo met het nummer Octopus's Garden.
1: Ja, Octopus's Garden uit 69 van Ringo. Tijdens de opname van de White Album is Ringo op een gegeven moment weggelopen. Hij kon de spanningen in de groep niet meer aan. Dus hij was eigenlijk de eerste die de groep verliet, wel weer terugkwam. Maar ook de opmerkingen van Paul McCartney, die eigenlijk veel kritiek had op zijn drumkwaliteiten. Nou ja, goed, kan me er iets bij voorstellen. Dus toen is hij met een vriend van hem, Pieter Sellers, gegaan. Die had een boot liggen op Sardinië. En daar kregen ze inktvis aangeboden voor de lunch. En dat had hij nog nooit gegeten. Dus hij vroeg aan een van de mensen van het personeel van wat is dit? En nou ja, inktvis. En die begon wat te vertellen over hoe een inktvis leeft. Bijvoorbeeld ook onder water, dat ze een soort tuintje maken voor een hol met schelpen en stenen. En toen bedacht Ringo van, goh, een tuintje, ja, dat moet wel een hele prettige plaats zijn om in te leven. Dus daar schreef hij dus het nummer Octopus's Garden. En het detail van dit nummer is dat Paul op de piano speelt op dit nummer, maar die is lichtelijk ontstemd. Octopus's Garden.

0: Met Just gaan we nu verder over het nummer Something, wat door George Harrison geschreven is.
1: Ja, het is een prachtig nummer wat hij geschreven heeft tijdens de opnames van het White Album in 1968. Maar uitgekomen op de LP Abbey Road. De tekst is overigens niet geschreven uit bepaalde gedachten. Want hoewel George vrouw Patty Boyd altijd heeft geschreven in haar autobiografie dat het over haar ging. En George Harrison heeft dat nooit ontkend, maar ook nooit bevestigd. En het is heel twijfelachtig of dat zo is, omdat toen al bekend was dat zijn vrouw Patty Boyd een verhouding had met de beste vriend van George Harrison, Eric Clapton. Dus het is heel twijfelachtig of dat over haar gaat. De openingszin is afkomstig van het gelijknamig lied van James Taylor. Ook een Amerikaanse artiest. Een van de eerste die gecontacteerd werd bij Apple Records, de company van de Beatles. En het nummer was in eerste instantie bedoeld voor Joe Cocker of Jackie Lomans. Dat was ook eentje uit de Apple stal. Echter, iedereen vond het zo'n geweldig nummer dat de Beatles besloten het zelf uit te brengen. En op dit nummer speelt naast de Beatles uiteraard ook Billy Preston op Hammond Orgel mee. Billy Preston die zal kennen uit de Hamburg-periode, 1962. En ook nog een orkest wat georchestreerd is door producer George Martin. En bovendien, last but not least, werd de eerste single van de Beatles, die door George Harrison, de A-kant, was geschreven. En het groeide uit tot het meest gecoverde Beatles-nummer na Yesterday. En staat in de top 20 van de meest gecoverde nummers ter wereld. En ik stel voor dat we nu naar het nummer Something gaan luisteren.

0: En we zijn aangeland bij 1970 met Frank. En Frank gaat iets vertellen over nummer 2 of Us van Paul McCartney.
1: Ja, nummer van Paul McCartney van het album Let It Be. En hoewel het nummer ontstaan is als een mijmering over een roadtrip die de McCartneys maakten, gaat het niet alleen maar over dat gegeven, Linda en Paul McCartney. Maar er zit wellicht ook een verwijzing in naar de contractuele moeilijkheden die de Beatles op dat moment hadden. Die uiteindelijk in een rechtszaak zou eindigen. En zo meer. Dat zou je kunnen opmaken uit de zinsneden die ze zingen. Dus You and Me, Chasing Paper, Getting Nowhere. Andere stukken doen we vermoeden dat McCartney, Paul McCartney, ondertussen de verzuurde relatie met John Lennon in gedachten had. En zo viel het steeds verder uit elkaar. Ringo die gebruikt in dit nummer grotendeels alleen maar zijn bassdrum. Maar tijdens de opname had Paul ook een aanvaring met George Harrison. Het zou niet waar zijn bijna. En die pakte zijn biezen en vertrok. Dus nummer 2 was vertrokken. Kwam ook wel weer terug. Na wat gesprekken die hij voerde met Ringo. Paul en John die spelen op dit nummer allebei de akoestische gitaar. En ze zingen tweestemmig. En dat hebben ze bewust gedaan in de stijl van de Everly Brothers. Dus hier is Two of Us.
2: I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

0: Ja, we komen nu met Just bij een van mijn favoriete Beatle-nummers, The Long and Winding Road van Paul McCartney.
1: Nou, dat is mooi om te horen, want het is ook een van mijn favoriete nummers, Arnoud.
0: Goed zo.
1: Geschreven door Paul McCartney, uitgebracht op het laatst uitgebrachte album Let It Be, 1970. Opnames dateren al uit 1968. Het is een vrij triest, sentimenteel nummer over het onbereikbare en de deur die je nooit kunt bereiken. De opnames voor Let It Be die vonden begin 1969 plaats. Echter, men was niet tevreden over de mix en de productie van het hele album eigenlijk. En dat belandde eigenlijk op de planken. Totdat begin 1970 John Lennon de hulp inriep van Phil Spector. Bekend van The Wall of Sound. Net vroeger van de Ronettes en dergelijke. En Ike en Tina Turner. En hij maakte, Phil Spector, die maakte vervolgens een remix. Waarin hij allerlei geluidseffecten en overdadige orkestpartijen gebruikte bij zijn arrangementen van verschillende nummers, waaronder The Long and Winding Road. En ook met een heel koorarrangement. En Paul die was furieus toen hij hoorde hoe zijn nummer bewerkt was. Echter, was te vergeefs, het werd gewoon uitgebracht. En kort hierop stapte hij dan ook uit de groep. En in 2003 is het hele album Let It Be opnieuw uitgebracht onder de titel Let It Be Naked. En die nieuwe uitgave is volledig opnieuw geproduceerd en gemixt. Volgens Paul McCartney is dit de enige echte manier waarop je het nummer zou moeten aanhoren. Verpand detail is echter wel dat Paul McCartney tijdens zijn huidige concerten het nummer ook speelt, maar dan met volledige orchestratie van Phil Spector.
2: Dat lijkt toch wel heel mooi.
1: Ja, maar wij gaan nu vandaag luisteren naar de kale versie, de originele versie van The Long and Winding Road.

0: hele andere versie dan ik inderdaad kende. Just. Goeie, ja, leuk. We gaan verder met het nummer van John Lennon. Ja. Frank, vertel het maar eens. Ik lees hier al dat dat nummer al wat ouder is.
1: Ja, dat is nummer... Hij is uiteindelijk verschenen op Let It Be, in 1970 dus. Maar John die schreef het nummer al eind jaren 50, toen hij 17 jaar was. En de eerste keer dat de Beatles dit nummer hebben gespeeld, dat was in Hamburg in 1960. Mm-hmm. En daarna zat John, en het nummer heet One After 909. John die had een fascinatie voor numerologie, en met name het cijfer 9. Hij woonde op de Newcastle Road nummer 9. Hij is geboren op 9 oktober. En als je de SICK maandkalender erbij pakt, is dat ook de 9e maand van het jaar. Maar ondanks deze fascinatie zingt hij toch over een meisje dat een trein mist met het nummer 909. En daar moet zij de volgende trein nemen. Nou, een beetje een rare twist in het nummer. Phil Spector, Justy had het er net over, die heeft het nummer definitief afgemixt. En na 7 jaar en 17 dagen werd dit nummer eindelijk voltooid en kwam het op het album. Dus hierbij One After 909.

0: toegekomen aan een compositie van Paul en John samen. En we gaan daar eens even met Just over praten. I've Got a Feeling.
1: I've Got a Feeling, ja, inderdaad. Het, door John en Paul samen. Het was ook tevens het laatste nummer wat ze samen hebben gecomponeerd. En het was eigenlijk een liefdesverklaring aan Linda Eastman, met wie Paul McCartney in maart 1969 getrouwd was. Het zijn in feite twee aparte composities. Het nummer, het gedeelte I've Got a Feeling. En daarnaast krijg je een stuk Everybody Had a Hard Year. Zoals vaak in nummers die de Beatles hebben gespeeld, is Paul altijd de optimistische. En John Lennon de pessimistische. Altijd de tegenhanger. En Everybody Had a Hard Year, dat was dan mede ingegeven door John's scheiding van Cynthia. De spanningen binnen de groep. Hij was gearresteerd voor het bezit van marihuana en de miskraam die Yoko Ono toen heeft gehad. Ik vind het een hele mooie gitaarriff, moet ik maar luisteren aan het begin. Die is echt van John Lennon, waarmee het nummer opent. En het nummer dat uiteindelijk op de LP is verschenen, is de live uitvoering, zoals de Beatles dit speelden op het Apple-gebouw op 30 januari 1969. Naast de vier Beatles speelt hier ook Billy Preston mee op elektrisch piano. Tijdens de laatste tournee van Paul McCartney zingt hij dit nummer in duet met John Lennon, die achter op het podium op een groot scherm verschijnt van het optreden op het Apple-gebouw in 1969. Oh, dat is heel mooi gemixt, dat is geweldig.
2: Ik had kippenvel toen ik het zag.
1: Ja, dat is

0: Ja, voor een buitenopname is het natuurlijk, klonk dat heel erg goed. Just van Let It Be en we gaan verder naar Abbey Road.
1: Ja, Abbey Road, het nummer Oh Darling, geschreven door Paul McCartney. We hebben al een paar keer de LP Abbey Road laten vallen. Iedereen kent denk ik wel de platenhoes van dat album. Die fotoshoot is dat geweest in 1969 in augustus. Dan hebben ze in 10 minuten tijd. De fotograaf klom op een trapje. En de Beatles moesten een paar keer op en neer lopen. En de politie heeft... Dat is echt een mega drukke straat, Abbey Road. Ja. En toen zijn die foto's gemaakt. Ja, en uiteindelijk is het een iconisch album geworden. Iconische hoes. Het meest beroemde zebrapad ter wereld. Het staat inmiddels op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. En er staat 24/7 een webcam... staat erop gericht. En het is niet de eerste keer dat mensen daar bijna worden overreden. Want iedereen wil zo'n nadoen. En wat ook symbolisch is, als je de hoes voor ogen hebt... dan zie je dat de Beatles weglopen van de studio. De studio heette toen overigens nog niet Abbey Road. Die heette toen EMI Studios. En kort na het uitbrengen van het album... hebben ze dat toch veranderd in Abbey Road Studios. Nummer is sterk beïnvloed door Rhythm and Blues uit New Orleans, midden jaren 50. En, ik stel voor dat we nu naar het nummer Oh Darling van Paul McCartney, zeker de Beatles, gaan luisteren.

0: met Frank gaan we alweer naar een laatste nummer van de LP Abbey Road, Frank. En met een snik in je stem, denk ik.
1: Ja, zeker. Laatste uitzending, laatste nummer. En aan alles komt een end.
2: Zeker.
1: Dus The End. Nummer van Paul McCartney van Abbey Road. Het is het allerlaatste nummer wat door de vier Beatles samen is opgenomen. In die tijd ging het heel vaak apart en dan werd het nagemixt. Mm. Dit is echt samen opgenomen. En wat echt een onmerkelijk feit is, dat er is het enige nummer waar Ringo een drumsolootje geeft.
2: Ja. Ja.
1: Dat kwam eigenlijk...
2: Hij was niet van de solo's,
1: nee,
2: hè?
1: Nee, nee. Inmiddels, het was natuurlijk wel, in die tijd was dat wel gebruikelijk om drumsolo's te doen.
2: Ja.
1: Maar tegenwoordig niet meer. Maar hij liet zich voor dat drumwerk ook wel heel erg inspireren, heeft hij gezegd, door Iron Butterflies in A Garden of Eden. Nou, de muziekkenners die kennen dat ongetwijfeld. Ja. Met een gigantische drumsolo. Tijdens dit stuk op de piano zingt Paul tevens de hele beroemde woorden waar ik wel iets kan bij voorstellen. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Nou, hoe mooi zijn die woorden.
2: Mm.
1: Het onverwachte, zoals het de Beatles betaamt, is de melancholische C-majeur akkoord wat het nummer afsluit. Dus bij deze The End.

0: was alweer het laatste nummer van vijf delen met de heren Just van Straten en Frank Swijnenberg over hun hobby, hun manie, mag je wel bijna zeggen.
1: Ja.
0: Zeker de collecties van de beide heren, dat is museumwaardig. Heb je nog een afsluitend woord
2: voor
0: de luisteraars?
2: De allerlaatste keer, allereerste keer moet ik zeggen, dus de allerlaatste uitzending, eerste keer om op de radio mijn passie over de Beatles te mogen.
0: Jij geeft lezingen in het land, hè?
2: Ja, ik geef ook lezingen voor Rotary's of andere gremia. En ja, dat is heel leuk te doen om die passie met hem te delen. En, en ook dat ik Frank heb leren kennen. Waarmee ik die passie ook kan delen.
0: Broeder,
2: echt diep dive kan doen.
3: Ja, zo moeten we misschien een keer samen naar Liverpool. Naar Londen. Of,
2: ja.
0: Ja, dan gaan Han en ik wel mee.
3: Ja, precies. Ja, weet je, en bij het samenstellen van deze vijf afleveringen hebben Just en ik natuurlijk ontzettend moeten dubben van.
2: Ja.
3: Ja, dit nummer kunnen we eigenlijk niet achterlaten. Dat moet erin. Dat gaat gewoon.
2: Keuzes.
3: Je hebt een uur de tijd en je wilt er al wat over vertellen. Dus, ja.
0: De klok was meedogenloos op jullie breedspraak.
2: Maar laten we hopen dat de luisteraars ervan genoten hebben.
0: Ja,
2: dat doen we natuurlijk voor.
0: Ja, wellicht dat er ooit nog een vervolg komt. Goed, spin-off muziek van de Beatles, we hebben het er eens over gehad. Maar voorlopig houden we het erbij.
3: Er is nog heel veel over te vertellen. Er is nog heel veel muziek te laten horen. En ik hoop dat de luisteraars dat waarderen en zich laten horen.
4: Dat bedankt. Was het dan.
0: Ja.
4: Heel dank.
2: Heel mooi.
0: Graag gedaan.

lukte allemaal niet. En op een gegeven moment wilde hij het eigenlijk weggooien. Want het was meer een beschrijving van een busrit die hij van zijn huis naar door Liverpool centrum maakte. En op enig moment heeft hij het nummer toch weer opgepakt en heeft hij, zeg maar, wat we nu kennen als In My Life geschreven. Nog niet helemaal goed.

0: voorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SMB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
9: Radio
8: SMB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
10: En now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
11: Wat kan een week toch snel voorbij gaan? En dat is maar goed ook, want dan is er een nieuwe Black & Blues. Hartelijk welkom, fijn dat je luistert deze week ook naar Black & Blues. Een aantal nieuwe songs en de cd's heb ik voor je klaarstaan. Daar gaan we ook meteen mee beginnen met de C.D. Woodbury Trio. Bulldog heet het album. En ja, het zijn heren die nogal zware stemmen gebruiken, zeg maar. Alsof ze een hele doos sigaren soldaat hebben gemaakt of zo. Hoe dat ook, het klinkt goed. Born under a bad sign. Veel plezier hier bij Black & Blues.

En dat dan met een band van 6 personen achter je. Ja, bijzonder. Lexi Blue heet ze. Komt uit Michigan. Zong I Got Mine van een album dat ze net heeft uitgebracht. En wat best wel weer draaiendswaardig is, zeg maar. Ik zit nog even te zoeken. Ik had de titel net in beeld. Too Glam to Give a Damn. En was hem even kwijt. Het komt weer, kijk op mijn scherm ook naar Billy Price. Billy Price van de Billy Price Band. Eigenlijk heet hij William Polak. Is sinds 1970 actief in soul en blues. Rent for Free heet de song die we deze keer op zijn nieuwe cd vinden. En die nieuwe cd, ja, die heet Random Madness.

Inderdaad, geen standaard song, maar dat mag je ook niet verwachten. Van de Boogie Beast, van onze zuidenburen, 15 jaar bestaan ze. Don't Be So Mean heet het jubileumalbum. Gewijd aan de muziek van R.L. Burnside. Going Down South was de titel. Het album zelf, ja, mooi. En eigenlijk wil ik ze ook live eens even gaan bekijken. Want dat moet meer dan de moeite waard zijn met deze sound. Dan naar Guto. Guto Conrad komt deze zomer naar Nederland voor een aantal optredens. 23 jaar jong en grote voorbeeld van hem is Jimi Hendrix. Fade Away.

jaren kennen we Chris Bergson van de Blues. En hij is ook gitaardocent. Werkte onder andere met Mose Petru, Alice Hooks, maar ook met Norah Jones, Levon Helm en Hubert Sumlin. En zo kun je het rijtje langer maken. Chris Bergson, ja, die heeft nu een EP uit. Met daarin één instrumentaaltje waarin hij laat zien wat hij ook zonder zang presteert op gitaar. Dan gaat het de jazzy kant op, maar je kunt wel even heel goed beluisteren wat voor kwaliteiten de man heeft. Door dan naar J.P. Source. Hij maakte de samenwerking bekend met Anne Harris. Zij speelt viool, onder andere bij Ty Mayhall en bij Cap Mo. En deze samenwerking die heeft geleid tot het album Gypsy Blue Review. Dit is Viper.

De cd ligt nu in de winkel. Dat is bijzonder, want het heeft bijna een half jaar geduurd na de release dat het echt in Nederland verkrijgbaar was. Somebody Try to Sell Me a Bridge, Van Morrison. Ja, de stem die je herkent uit de duizenden. Deze keer met hulp van Elvin Bishop. Madam Butterfly Blues heette het. Snel door naar Robin Ford. Robin Ford speelde vroeger in de band van zijn vader, Charles Ford Blues Band heette het. Samen met zijn broer Mark, die speelde mondharmonica. Robin speelde gitaar. En Patrick, andere broer Ford, die speelde slagwerk. Robin Ford heeft de grootste carrière in de blues gemaakt. Sinds 19... Nou, wat was het? 1972 volgens mij. Ene cd naar de ander. De nieuwe cd, ja, die is prima. Daar heb ik al eerder wat van gedraaid. Maar er is ook om gevraagd. Nou, Two Shades of Blue.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, kan het ook niet helpen. Inderdaad, het zit erop voor deze dag en deze uitzending. Ik zou heel graag willen zien dat je ze een lijstje opstuurt met nummers die jou intrigeren en die je graag gedraaid wilt hebben bij Black and Blues of namen van artiesten. Kan natuurlijk ook. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je vandaag weer hebt geluisterd. En hopelijk ga je de volgende keer dat wederom doen. Mis je een keer de uitzending? Ach, je weet het, uitzending gemist. Even opzoeken via de Googles en wat er nog meer aan zoekmachines zo bestaat. We gaan eruit met een powerhouse band en vocals die de grond en de fundering doen schudden. Zo zegt de bio van Samantha Martin en de Delta Sugar. Het album heet A Beautiful Bash. Ga er van draaien. My Crown.
2: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon zijn ze er niet. Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, dat past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Vanessa Clay gingen we naar een vleugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf. Ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015. Oscar and the Wolf met Your Mine.

terug naar 1967. The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

nooit af, nooit uit, maar een verandering verbond. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen doet je laten leven. Laat me lopen op die wegen.

oorsprong waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt. En we leven allemaal van dag tot dag tot dag. Lopend op een pad terwijl niemand weet wel. Maar wat we ook willen, we willen allemaal uiteindelijk hetzelfde.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Even lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

Niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en dan hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.

een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En 2 weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandolin van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een volklassiek pop.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik er ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

have done me wrong. I was led to believe

0: Dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld. De cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur. En hij komt nu terug. Want het ritme van de regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janssen Baggerband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M. G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven. Zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei... en een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals. Het is, ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile. Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo vroeg, als je toch ouder als je 65 was? En tegenwoordig... Dat,

0: Een heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. En dan schitterend, dan niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben. Er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover, nou, maar ja. Ik heb een hond, hè? Of ik heb een hond, wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook wel een soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, dus die heb ik allemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Een Duitse herder, hè? Maar ik heb hem zo afgericht, hè? Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Ja. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn... Absoluut. Die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen. Lopen, weet je wel, hè? Dat mannetje loopt. Dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè? Dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja. Heb je nog niet verteld? Die buurman, bij mij in de buurt. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film, maar dat kan leuk. Er vallen zulke gaten in die avond, hè? Maar, als we maar lol hebben. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat, hè? Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè? En daar word je stinkend rijk mee, hè? En, oh, nou snap ik hem ook. Ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, dan loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit hij koers mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Doet drukte op het ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor in goud. Ik zou het niet willen hebben. Nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken.
1: SNB. Radio. SNB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Zon en Breugel.
12: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 5 juni van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer de platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's, van oude klassiekers tot moderne hits. Hier is van alles te vinden en de toegang is gratis. De beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de LEF-groep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de LEF-groep.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino.

0: kiks.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddy Odijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddy Odijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT Inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 middags tot 4:00 middags nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.